Japan. Ik ben een mens af groen brood uit Rabba, wat dat bloed als een leven geeft. Dan bereikt deze kefir terug. Is het maar eenmaal in die de geraken, komt maar niet wieder daaruit.